Nas je meja als show met volle macht. Dat radio CHP dat hoort je iedere dag. We gaan je zonder zaken, der je schicht ook der je leid. Brengt ons nu de Gottes leven, de bridges wat tot heid.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Wir haben hier in diesem Buch Amos, was so wie ihr seine Wohlgott Amos brauchen seid, zum Prophezeien, wo sie ihn ihr Reich würden schicken über Israel, wenn sie nicht würden Büsse dämmen. Wir haben auch gesehen, dass Gott viel Geduld hat, trotzdem, dass Israel die Warnung nicht annehmen wird. In dem ersten Programm, wo wir sehen, dass Amos prophezeien wird, dass Gott Israel wird Loten aus ihr Land rutschlappen, von ihrer Fien in ein fremder Land hinein. Ich lade ihn nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von der besonders von, wo Gott es Sinn errechnen wird, wenn wir nicht Büsse down in Eva sind. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Rema.
1: Wir sind von da weiter in das 7. Kapitel in dem Amos seine Prophetie und endlich den letzten Vers in das Kapitel. Dit is ook dat laatste afdeel in dit boek, en dat heeft te doen met visionen van de toekomst. Door weer een beetje als een tussenpoort dat historisch weer, dat laat ons een deel weten van de Amos, wanneer dat maar zeer kort is. Door weer de Tjenig zijn priester of de profeet, dat heet de Israël Tjenig, zijn persoonlijke profeet voor dat goldene kalf. En een kan zich goed uitdenken wat van profeet David zijn. Hij wie een aangenomen profeet en wordt dat zei dat hij geen hier wil. Die wordt geen reed haar, zeer aangeneem en alle wegen. De Amos zei, wie je dan dem Tjenig zijn hoop profeet, wens nu allem nog, en hij eent nu dem Tjenig, en zoals ik dat verget moet van reed, deed hij eindelijk tot dem Tjenig leer. En dan kwam hij naar Amos en zei te hem dat hij niet meer zal door in Samaria profetseien. Wil dat weer de Tjenig zien om jegend. Hij zei te Amos dat hij leven zal naar Juda gaan en door profetseien. Ze willen hem door niet in Israël hebben. Amosia deed de Amos ook verachten. Als wanneer hij niet fähig of werd weer voor de Tjenig te komen en door wat te zeien. Aber mir ist so, dass wenn je noch dit gehorcht hat, die letzte Dor, dann war je damit stemmen, matter, dass die Amos sehr fähig wie, zu dem Tjenig und das ganze Volk Israel zu reden. Weil seine Botschaft käm von dem Herrgott selbst. He wie ein gewaltiger Prediger und Prophet. He nehmt nicht ein Blatt für den Mund, wann he prophezeien deed. Oh nee. Und das Volk wisst auch gut, dass wann he reden deed, dat ze God zijn woord kregen. Dat is nu ook nog zo. En er in de kerk, die zo'n verrecht heeft een predje te haar, die vlietig God zijn woord predje en ongerechte deed, zal zich vrijen en dem Heer danken voor zo'n predje en dem ongerechte. Zo'n is zeer wichtig in de tijd en de wie leven. En mij interesseert des man Amos, hij weer niet fanatisch, hij weer niet een der proud mensen te beschommelen. Hij weer een demietje man. Hij stond daar toe en zei dat hij niet een profeet weer, ook niet een profeet zien zien. Hij weer maar een vormer, een hoord. Hij had geen hechere leer aanstalt scholing. Ober, de Heer neem hem van de herd, van den vorm, en zei te hem dat hij zal gaan en profetseien door Israël. En hij weer gehoorzaam. Dat is wat hij deed. Ik zei waarder dat iedereen dem zo is dat hij zal een prediger zijn, zal zich zeer zeker zijn dat dat is wat God wil hebben dat hij doen zal. Hij zal je niet weten dat God hem daartoe beroepen had. Wanneer iemand wat vertwijfel is en zien zijn, dan zal hij niet in zo'n dienst in hen gaan. Zoals ik al gezegd heb, daar zijn zo'n desire dat wanneer man iedereen zegt wat doen kan als prediger, dan zal hij niet aan de predigdiensten ingaan. Ik kan daar even niet ganz met stemmen, wils daar zijn veel predigers die goede fähigheid haar andere te doen. Mij is zo, ik had ook kunnen verschillende andere doen als een prediger zijn. Det var det erst att ägt det verschiedenet andret besonders am Anfang von min Dienst, dort het mit dort predje taub, bis ich nicht genug Geld krieg am für mich und meine Familie zu versorgen. Aber ich weet einerlei, und dort ist, dort Gott den mir rope aus predje, du es niemals in Zwiebel gewast an mein Denke. Ich wist dort genäv und weet dort nu ook nog genäv. Und ich weet ook dort, wann Gott ein Mann rope deit, zu ein predje dienst, dann soll he nicht Lotte am Stich seine, den Dienst zu erfüllen. Und nu wird die Amos eine Prophetie haben für den Amosia selbst. Und dit ist sehr strenge Rede. Und dann sind die Amazone, die sei dort predigt, nicht so strenge Rede haben, zu den Menschen in ihrer Kirche. Mir ist auch gesagt worden, dass ich manchmal sehr streng rede do auf diese Radioprogramme. Dort ist nicht, dass ich irgendwo gegen so eine Menschen habe, zu denen ich streng rede do. Lebe es dort so, wie es dort ist, was Gott gesagt hat. Und nur noch zu uns Menschen sagt. Ich habe kein Haus in mein Hort gegen Menschen. Ich lebe, ich kann dort von Horte sein. Ich probe bloß dort zu predigen und unrechte, was in der Bibel ist. Und dort ist, was Gott gesagt hat, Freund. Menschen sagen dann manchmal, dort wie es wie Christen sind, soll wie immer fein und sanft reden, wie's die Hauptsache ist Leib. Na jo. Aber die Bibel sagt dort, wie Seele Gott seine Leibtolligkeit

tjänische dent hod, dan vad he nu nech då sanna wo he via. Wann vi os predjes nech gats in vod utgeve, dan ha vi tjänreicht an se fingers, no de politische leiders to wiese an den dort fertigschmiede, dort ans land en je vorhas. Friend, wann vi nech gats in vod flitig predje an onje rechte, dan se vi en verroda, jegen dem Herr Jesus Christus in Arbeit. Ik weet dat zijn strenge wird, aber dat is waar. Dat is so als Ames to dem Amesaja seed. En wann du als een predje beroepen bist, dan bist du van God beroepen, zijn woord klaar en deutlich uit te geven. En wade, wann du dat nicht deist, dan bist du een verroder, jegen God en dem Herr Jesus Christus, en ook to den, die durch die God zijn woord hieren zullen. En nu komen we naar dat achte kapitel. En hier hebben we nog een van die visionen. En deze vision neemt dat ganze achte kapitel in. Dat is een vision van een kalf met zomervrucht. Dit is dan de vierde vision. En dat is zeer wichtig dat we dit recht verstaan. Wanneer we dit recht verstaan, wordt ons dat helpen met dat wat Lothar kämpft, besonders van zond dat ons Herr zeed. Nu dat achte kapitel, de eerste vers. En zo deed de Heer God mij wiese en zei een karf met zomervrucht. Daar is een nadeel dat kan gezegd worden van een karf vol zomervrucht. Ik leg fris het hoofd, dat smaakt me schijn. Ik leg alle hand voor fris het zomervrucht. Ik leg appel en tjorsche en appelsine en appelkozen enzovoort. En wann ik woe zie en door een karf met freshet oft zee, dan moet ik mij bevoten dat ik door niet bloos voets han go en mij door wat oft neem tom eten. Ober dis karf met oft haft ne boodschaft. Eerstens, dat zegt mij dat de boom nicht meer oft an de aaste haft. Ik ha een appelkoze boom hing in mijn huis, en wann ik die je plakken ha, dan is de boom kool. De haft dan keine oft, also halt mi dat nisch de hand te gonne en zene, of door wat oft is. De oft eifst is verbi. Door wat nicht wat frucht an dem boom zene, maar dat nächste jaar, wann dan? En karf met oft zeigt ook dat door wat zeer scheinet en zetet is tom eten. Dat zeigt ober ook dat de oft door nicht zeer lang goed wat blieve, wann de door am karf blijft, am een stoot, wordt dat aanvangen te vervullen. Jo, de karf met oft heeft een boodschap voor ons. En dit wordt een zeer interessante bijspel zijn. Tweede vers. En hij zei, dat heet de Heer, Amos, wat zitst u? En ik zei, een karf met zomervrucht. En de Heer God zei te mij, dat eng is gekomen op mijn volk Israël. Ik word die niet langer schonen. Emma Wada en Emma Wada schien tot zo, dat God zijn zijn andere deed over Israël. Hij wordt aan vernichten, en dan hij wordt aan niet vernichten, en dan Wada hij wordt aan vernichten. Hij zei, wils Amos je beet had, moest er toch zeggen en even blijf zo zijn, die trouw weer te God, die beden deden. God wordt niet gerecht brengen. Ob nu met dit karf met zomervrucht, is het zo dat het nu voorbij is. Die zijn nu bij hem eng gekomen. Dat vrucht is je plakken. Nu wordt je recht, zegt Jazana. Dat noordelijk het Israël tjenigrijk is bij hem eng gekomen. De eifst is een bijspel van dat. Jezus reed ook volken deem weg. Dat schijnt zo dat volken is de eifst in de schrift een teken van je recht. Daar is dan ook de tijd om dat zo te zeggen. Wie nannte dat je ween nicht de zodeltiet? Jezus redde ook in een van zijn gelijknissen dat een zeier ruitjink zijn zood te zeien. Hij redde ook ervan dat God zijn woord via dat zood en zo wieder. Er wordt volgen van je red dat wanneer we mensen proberen tot de Heer te gewennen, dat dat dan zo is als een eifst. We doen het voor de Heer eifste, wils hij zeed dat de eifst groot weer en hij zag nu arbeider, die aan den eist worden en aangonen. En je neemt dat aan als een gerecht voor Israël,
wisse Jesus uns

Each data data, and dot pursued ye danok, and ye fair dart ich your no dem, dot Jesus from doubt up ye stone of ear, was de ye meant am grote ganse. Doch hode de leider an Israel ze ganzen chor, ye in dem Herr Jesus and dot evangelium ye stalt, and jo got zien ye recht chaim up dot volk. Jerusalem and de temple ward vernicht, and de jude osne nation. Worde verstreit over de ganze welt. Aber dat evangelium wordt nog immer gepredigt en mensen bekeren zich. Gott zien woord wat je zegt, besonders nu, zo meer deicht de ganze welt. Dat is nu mogelijk dat te doen, zoals niemals verheerd deicht radio en tv. We ha een besondere verrecht Gott zien woord uit te geven, zoals niemals verheerd is je vast in de welt. En jo, dat is zo als dat zo te zeggen. Dat jo. En dan, wanneer mensen zich door deeg betieren, mij is zo dat kun anje zijn woorden als een eerste. Over de Bijbel deed ook aandieden dat God een eerst heeft, wanneer hij nationen rechten deed. De nationen eerste, dan dat oft van ere godloosigheid, wanneer ik dat nu zo nanen kan. En de laatste eerst, tjemt, Noch in de toekomst, wanneer God oordeel brengen wordt om een van de grote triebzaltijd. Eindelijk wordt de triebzalt zelfs, zoals in je rechts eerst zinnen, voor het jude volk.

nu de dreide vers in dat achte kapitel. En de tempelleide waren jule zennen en jan dag, zegt God de Heer God. Daar waren veel doodje tjarpen ram liggen alle wegen, die waren in stelle ruutjes mee te worden. En als je zegt, die steed waar ze God prijzen zullen, worden de steed zennen waar ze treuren en jule worden. Die vrijdsteed worden de steed zennen waar ze hielen worden. En daar worden doodje tjarpen ram liggen, wie de fiend wordt zo zeer veel dood maken, want die in een tjeem. Dit is een schrattelijke profetie. Nu de vierde vers. Ik noem dit, al je de arme opslukken, zo goa dat de arme en dat land verschwingen zullen. Ik wil hier niet wat te veel reden daarvan, maar God deed hier wat de reden van de arme en hoe den behandeld wordt. Amos haft eeremol wat daarvan te zeggen. Maar zo dat het wichtig is dat we verstaan hoe de Heer veelt over zonen die arm zijn, besonders wanneer de arm je houden wordt die ik beschommelen en zo wieder. Ik weet ook wat dat meent, zeer, zeer arm te zijn, zodat we tot tijde niet genoeg houden te eten. Mijn vader weer in vormen en een zeer drieën arme tijd en hij deed zeer zwaar arbeiden. Op een mette tijd verloor hij zijn vorm. En dan wat? Daar werden meer jongens in de familie, en wie worden hier in haar arbeid, want daar wordt arbeid te vingen weer. Manchmal weer daar een beetje arbeid, manchmal niet. Ik weer nog niet ganz durch die school als ik aan de arbeid ging, en er steed naar school te gaan om die familie met te helpen. Wie jongens sprachen, daarvoor kunnen nog kinder, als wie jong waren. Over de meeste tijd weer daar geen geld kinder te kopen. Wanneer wat geld te hebben weer, dan wordt andere gekocht, zodat er kunnen beet brood zijn op een dag. Ik denk vaker aan die tijd. Wees mijn vader deed dag jeder morgens en de Bijbel lezen van wie je eten hadden, wat dort weer te eten. Ik zie nu niet om, endlich heb ik meer als genoeg de meeste tijd. Wie zei het dan dat God heeft ons gezegend, en dat is ook zo. En hij heeft dat gedaan, zodat wij zonen met helpen kunnen die arm zijn. Wat daar in Israël passiert, wie dat zonen die wat geld hadden, deden die armen dan zo bedrekken dat die aankomen. Die armen wordt bedrekt, zodat ze niemals worden kunnen daaruit komen. Maar zodat die armen immer meer lieden moeten in landen, waar de regering godloos is en dat zo het is. En dat is interessant, op een geldgierig zinne, is zo rief, maakt zonen die een ambt ha en een regering, waardoor geen gedanken zijn aan God te eren, oder ze gaan aan God te denken. Nu de vijfde vers. Die zei, wanneer wordt die niemand voorbij zinne, zodat we karren verchepen kunnen, en die zabot, zodat we den wet spikken kunnen opmaken, en den effer klein maken, en dat zelver stek groot, en de wichtschul dech lest vervalsche, zo gauw van ze dech die ceremonie jingen die God aan je geeft had, deden ze de mensen zo gauw en de beschommelen. Want ene wordt zennen, door je was, besonders door een tempel, en wordt dat alles zo beobacht ha, dan wordt ene meest wonderen van wat de Heer red. Hij zegt dat ze door die ceremonie gingen, ze deden wat en dat Mozes je zaad verlangd wordt. Jo, aber er hoort weer wiet af van Heer. Zo gauw van ze in een tempel gingen, dem Heer te prijzen, werden ze zo begierig en jitzig dat aan dat te holen had, zoals een krankheid. Ze zongen de leden aber er gedanken werden aan hoe ze de nächste dag worden proeven de arme nog dollar te bedrekken, zodat ze meer geld krijgen kunnen. Dat we zo dat ze er zinde niet bloos in de nächste weken en drogen, ze brachten die zo goor num tempel. Dit is een interessant beeld. De Amos brengt dat wat ver. Meer zo des Amos wist wat dat meent om te zennen. Dat is vielleicht waarom mij dem Amos zo gefällt. Hij reed mijn spraak.
Hy reed van zo'n dat ik verstaan kan. En mij asso door zend ook zo'n, die nu no mij hartje, die zo'n ervoren hebben. Zas de farge. Zodat wie de arme tjepe tjena verzelven, en die bederft je voor een poosjouw. Jo, en vertjepe dat spree van den wet. Hij zegt zo dat wie de arme tjepe tjena verzelven, de arme moesten zich zo goor vertjepe als schloven. Dit wordt erlaubt en dat Moses je zaats systeem. Zij worden zo goor zo'n die bederftig weeren, tjepe voor een poosjouw. Dat is hoe leeg die je komen weeren en er denken. En hoe jeet zich weeren die? Nou, die verkaften zo goor dat spree van den wet. Dat meent dat die arme bloos dat even blijft zal kreeën, zo'n tot een oprechte handelsman weichschmieten wordt. Ik heb manchmal daarvan gered, dat wie ook to eine tijd zeer arm weeren. We hadden niet immer genoeg om eten en onze kleden waren ook al zeer schobelig om baasten. Daar waren zonen en onze omgeving die zeer veel beter af waren als wie waren. En die deden ons dan manchmal zonen kleden geven die zeer al hadden uitgesmeten. Die waren zo meer verbruikt. Wat zeer geven ons die? Dan denk ik ook aan een geschicht die mijn predjevriend mij vertelde. Als hij een jonge predje weer je was, en de kleine tjoik weer door een man je was, en die tjoik die maaltje had en verkocht maalt. Die weer naar aan je komen, en had te aan je gezegd, dat wanneer hij voortig weer met alles, dan had hij manchmal nog een kleine gefees met blijven maalt. En wanneer hij dat wil hebben, dan wordt hij dat veramloten wanneer hij daar voorbij ging. Die wordt dan daarvan reden dat hij dem jonge predje uitgeholpen had. Jo, jo, jo. De arme wordt vaker bloos dat evenblijfsel gegeeft, zond dat die beter af waren, al hadden uitgesmeten. Mij is zo dat zond es niet en goede weg de arme uit te helpen. Ik weer mal op een sted voor verzamelingen en blijf bij den predje zijn huis während die tijd. Een dag kwam door een met een verkaderde roebank aan en zei dat hij voor den predje den geven. Mij weer zo dat weer op een graf oog. En jo, den predje zijn vrouw hield als de man eerst weich weer. Mij jammer dat aan den predje en zijn vrouw. Maar dat is zo als eenje mensen denken. Je hebt den predje dat wat ze niet meer willen hebben. Dat is niet zo als God zijn arbeid zal je doen worden, vriend. Zonen die vlietig God zijn woord uitgeven, zullen van dat goudet hebben. Wan vielleicht ook niet dat gans baste, aber doch zonen met wat ze zich niet worden schemen brukken. Meer dat nächste Mal, God is zegen, mijn vriend.

0: de klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Da åndacht vi ut, en de menneske gjente og langsam ruta. Nu gjente de prædja dertsen langsam ned de der. Jeg røst hier nog vem, en du nog vem. Oh, vem sagde du bløs? Da sotte de raste blok. De arbeid am je rast, de sorg dafür dat alles te rast dient, en de zerstort. De prædja dertsen gjente am bien sit, die hab jeg so lang nicht gesehen, ja. En fangt mit arm om te reden. Aber der raste de du, et hab von der wort so ja wischet op dem hort, et wel mit die rede, os mit en seelsorger. Nu jente so beiden bitte sieht, en sade sich eine bente. Wat hast du denn op dem hort so schworet? Frug Onkel Dertsen. Du wutste, tab des ganze nacht nische schlupe, fangt raste Block und te vertalen. Als het gisteren zijn meines op arbeid geënt, zoals Emma, dan trof het een kleine jongte. Wint mij vroeg als hij mij mal de schoen kon witsen. Het zag mijn schoenen weer werkelijk gewoon stoffig, en zo leidt het mij van de jongte witsen. Als hij mijn schoen schmok blank had, stelt hij zich ver mij aan, tegen mij met zijn grote ogen en je zegt en zegt, Läuf je God, mijn haar? En het wist gewoon niet wat hij dat jongte zeggen zal. Wat heeft het te bedienen? Vroeg hij dat jongte. Dat is mij zo wichtig. Hij zegt een mens, wer God läuft heeft. Dan wat brokst u dit? Dan fangt de kleine jongte mij aan te vertellen. Wie hij verder dem dag, bij een man ook de schoen gewitst had, en dat ze stabiel met een ander verteld had van God, en dat God je beter erheert van die mensen wint am leven. En dat jongste zei, ik heb zo'n grote zorg. Ik mijn oma, die wonen in een oude huis, dat heet bienennast, wens er zo schendig veel mensen in dat huis wonen. En dat huis, dat willen ze op en weer omschmieten, wens de wijn al zo schendig gereden zijn, en dat dak al zo des schenkt. En nu moet wie ruit door, wie wordt er niet voor gaan. Nu ziet het ernst wem, wie me kon helpen beter.

Nu wil ik uit Matthäus kapitel 5, de vers 1 tot 12 lezen. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op den berg hinab en zat zich dol. En zijn jongen sammelde zich om hem. En hij fang aan hen te leren en zei, zeilig zijn die hem juist om zijn, dan eent je het himmelrijk. Zeilig zijn de treurende, dan eent zal je treist worden. Zeilig zijn de sanftmoedige, oder zeilig zijn die wat vriendelijk en bescheiden met anderen omgaan. Die zullen de welt erover. Zeilig zijn die in den honger en darst, nur je rechtigheid hebben, dan die zullen zout worden. Zeilig zijn die zich over anderen erbormen, over die wat God zich ook erbormen. Zeilig zijn die een reinet hart hebben, dan die zullen God zijn. Zeilig zijn die de vrede maken, die zullen God zijn kinderen genaamd worden. Zeilig zijn die aan de rechtigheidswille vervalscht worden, dan dat himmelrijk is eert. Zeilig zijn die, wanneer de mensen over hun schellen en hun vervallen aan mijn willen. In alle hand slaagt het nu reden, wanneer dat niet zo is. Vrijt jund en ziet vrouw, dan dat wat jund im Himmel Gott beloond worden. Dan rosa habe zij de profeten teugezaad, die verjund werden.

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetten. De nummer voor dit programma is 270. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u het programma nummer 270.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Wir haben hier in diesem Buch Amos, was so wie ihr seinen Wohlgott Amos brauchen seid, zum Prophezeien, wo wir sehen, ihr Reich wird schrecken über Israel, wenn sie nicht würden Büsse dämmen. Wir haben auch gesehen, dass Gott viel Geduld hat, trotzdem, dass Israel die Warnung nicht annehmen wird. Und das von der ersten Programm, wo wir seinen, dort Amos prophezeien, dort Gott Israel wird loten und ihr Land rutschlappen von ihrer Fien an ein fremder Land an. Ich lade die nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von der besonders von, wo Gott es Sinn errechnen wird, wenn wir nicht Büsse daunen Eva sind. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sein zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Rema.
1: Wir sind von dort weiter in das 7. Kapitel in dem Amos seine Prophetie und endlich den letzten Vers in dort Kapitel. Das ist auch das letzte Aufteil in dit Buch und dort hat zu tun mit Visionen von der Zukunft. Da wir ein Bett so aus dem Zwischenport, das historisch wir, dort lädt uns ein Teil weiter von dem Amos, wann er doch mal sehr kurz ist. Da wir dem König sind Priester oder Prophet, dort hätte Israel König sind persönlicher Prophet für dort goldene Kolf. Und einer kann sich gut ausdenken, was von Prophet David sein. Hier wie ein angenommener Prophet und wird dort sein, dass der König hören will. Der wird schöne Rede haben, sehr angenehm in aller Wege. Der Amasaja, wie ihr dann dem König sein Hauptprophet, wenn es nur allem noch, und hier hängt nur dem König, und so als ich das Fähigkeit mal von Rede, der hat eigentlich zu dem König liege. Und dann käme er nur Amos und sagte ihm, dass er nicht mehr soll dort in Samaria prophezeien, weil dort wir dem König sein am Jägen. Er sagte Amos, dass er lieber soll nur Juda gehen und dort prophezeien. Sie wollen ihn dort nicht in Israel haben. Amasaja hat dem Amos auch verachtet, als wenn er nicht fähig oder wird, wie für den König zu kommen und dort wird zu sein. Aber mir ist so, dass wenn je nur das gehorcht hat, die letzte Dor, dann war je damit stammen, Mathe, dass der Amos sehr fähig wäre, zu dem König und das ganze Volk Israel zu reden. Weil seine Botschaft käme von dem Herr Gott selbst. He wäre ein gewaltiger Prediger und Prophet. He nehm nicht ein Blatt für den Mund, wann he prophezeien deed. Oh ne. Und das Volk wisst auch gut, dass wann he reden deed, dort sei Gott sein Wort kriege. Dort ist nu auch noch so. In irgendeiner Kirche, die Sohn verreicht haft ein Prediger zu ha, die flittig Gott sein Wort predige in ungerechte Dät, soll sich freie an dem Herr danke für Sohn predige in dem ungerstädte. Sohn ist sehr wichtig an die Zeit, an die wir leben. Und mich interessiert des Mann Amos, he wir nicht fanatisch, he wir nicht einer, der probt Menschen zu beschummeln, he wir ein demütiger Mann. He stund da zu und seht, dass he nicht ein Prophet wir auch nicht ein Prophet sein sehen. He wir mal ein Forma, ein Hort. He hat keine höchere Lehre anstalt Schuling. Aber der Herr nehm am von der Herd, von den Forum, und seht zu am, dass he soll gönne und prophezeien zu Israel. Und he wir gehorsam. Dort ist, was er deed. Ich sei weiter, dort irgendwer, dem so ist, dass er soll ein Prediger sein, soll sich sehr sicher sein, dass dort ist, was Gott will haben, dass er tun soll. Er soll ja nicht weiter, dass Gott am dort zu berufen hat. Wenn da irgendwas für Zweifel ist, in sein Sinn, dann soll er nicht in so einen Dienst in den Gunnen. So als ich all gesagt habe, da sind so eine Desire, dass wann ein Mann irgendwas ist, was tun kann als Prediger, dann soll er nicht an den Predigtdiensten angehen. Er kann da eben nicht ganz mit stemmen, weil da sind viele Prediger, die gute Fähigkeit haben, andere zu tun. Mir ist so, ich hat auch können verschiedene andere tun, als ein Prediger sein. Det var det erst att ek det verschiedenet andert besonders am Anfang von min dienst dort het met dat predje top, vis ek nicht genug geld kreeg am für mij en mine familie te verzorgen. Aber ek weet einerlei en dort erst dat Gott deed mi ropa os predje, door es niemals in twivel je warst en min denken. Ek wist dat je neef en weet dat nu ook nog je neef. En ik weet ook dat wan God een man roepen deed, toen een predje deinst, dan zal hij nooit laten hem stich zijn, den deinst te erfellen. En nu wordt de Amos een profetie haar voor de Amosia zelfs. En dit is zeer strenge reed. En dan zijn de Amazonen die zeiden dat predjes niet zullen strenge reed haar to de mensen en ihre Kirche. Mij is ook gezegd worden dat ik manchmal zeer streng rede doe op deze radioprogramma. Dat is niet dat ik irgendwoord je in zo'n mensen ha, to den ik streng rede doe. Leven is dat zo, wils dat is wat God gezegd heeft. En nu ook nog to ons mensen zegt. Ik heb geen hals in mijn hoort, jegen mensen. Ik leef ik kan dat van horten zeggen. Ik probeer bloos dat te predigen en onrechte wat in de Bijbel is. En dat is wat God gezegd heeft, vriend. Mensen zeggen dan meestal dat wils we Christen zijn, zullen we immer fijn en sanft reden, wils de hoofdzaak is leef. Nou jo, aber de Bijbel zegt dat we zullen God zijn leeftoligheid en ook zijn oordeel onerkennen. Hör ich nun noch, was des Amos zu dem Amosia sagt. Und warte, dit ist strenge Rede. Amos, das 7. Kapitel, das saß hier in der Farsch. Nu dann, hör ich nun noch, was der Herr Gott zu sagen hat. Du sagst, du nicht gegen Israel prophezeie, und red nicht gegen, dass Israel geschlacht. 17. Farsch, darum. So sagt der Herr Gott, deine Frau wird eine Höhe sein und eine Stadt. En dine zins en dine dachter worden dich een schwert vallen. En dien land wordt gedeeld worden dich een linie. En du wordt in een verschwindend land sterven. En Israël wordt zekerlijk uit zijn land genomen worden in gevangenschap. Dat is niet bloos een vreemde profetie. Dat is ook een zeer strenge profetie. En wat wichtig is, is dat het ook krijg zo passiert. Wils Assyrië tjem rauf en dat is kraakt wat die met die vrouwleden deden. Moeke horen van den. En de zeens en dachten worden aangebracht, dat het zonne die niet weggenomen worden in gevangenschap. De oude priester van dat galnet kalf wordt weggenomen in de Assyrië gevangenschap. En mij is zo dat als hij bij hem sterven weer, wordt hij immerhan ook zo gezegd ha, als de een predje zegt, die een van de tjenigs in Engeland gedeend had, dat hij zich zo wenst dat hij dem Heer zo gedeend had in zijn leven als hij zijn tjenig gedeend had, dan wordt hij nu niet door zijn woord hij weer. Wanneer we als predjes niet God zijn woord uitgeven, dan hebben we geen recht aan zijn vingers naar de politische leiders te wijzen en den dat vertersmieten dat ons land in je voor is. Vriend, wanneer we niet God zijn woord vlietig predigen en onrechte, dan zijn we een verroda tegen de Heer Jezus Christus zijn arbeid. Ik weet dat zijn strenge weer, maar dat is waar. Dat is zoals Amos tot de Amosia zegt. En wanneer du als een predier beroepen bent, dan bist du van God beroepen, zijn woord klaar en duidelijk uit te geven. En waar dan? Wanneer du dat niet deest, dan bist du een verroda tegen God en de Heer Jezus Christus en ook te den die dich die God zijn woord hieren zullen. En nu komen we naar dat 8e kapitel. En hier hebben we nog een van die visionen. En deze vision neemt dat ganze 8e kapitel in. Dat is een vision van een kalf met zomervrucht. Dit is dan de 4e vision. En dat is zeer wichtig, dat we dit recht verstonen. Wanneer we dit recht verstonen, wordt ons dat helpen met dat wat Lothar kent, besonders van zo'n dat ons Herr zeed. Nu dat 8e kapitel, de 1e vers. En zo deed de Herr God mij wijzen en zij een korf met zomervrucht. Daar is een nadeel dat kan gezegd worden van een korf vol zomervrucht. Ik leg fris het hoofd, dat smaakt me schijn. Ik leg alle hand voor fris het zomervrucht. Ik leg appel en tjorsche en appelsine en appelkozen en zo wieder. En wanneer ik woe zie en door een korf met fris het hoofd zee, dan moet ik me bevoten dat ik door niet bloos voets hand go en me door wat hoofd neem tom eten. Ober dis korf met hoofd haft ne boodschaft. Eerstens, dat zegt me dat de boom nicht meer hoofd aan de aaste haft. Ik ha een appelkozenboom hing in mijn huis, en wanneer ik die geplakken ha, dan is die boom kool. Die haft dan geen hoofd. Also halt me dat nus de hand te gaan en zeine of door wat hoofd is. De hoofd eifst is voorbij. Daar wordt niet wat vrucht aan den boom zennen, maar dat nächste jaar, wann dan? Een korf met hoofd zegt ook dat daar wat zeer schijnt en zetet is om eten. Dat zegt aber ook dat de hoofd daar niet zeer lang goed wordt blijven, want die daar am korf blijft, am een stoot, wordt dat aanvangen te vervullen. Jo, de korf met hoofd heeft een boodschap voor ons, en dit wordt een zeer interessante bijspel zennen. Tweede vers. En hij zei, dat heet de Heer, Amos, wat zitst u? En ik zei, een korf met zomervrucht. En de Heer God zei te mij, dat eng is gekomen op mijn volk Israël, ik word die niet langer schone. Emma Wada, schien dat zo, dat God zijn andere deed over Israël. Hij wordt aan vernichten, en dan hij wordt aan niet vernichten, en dan wordt hij wordt aan vernichten. Hij zegt, wils Amos je beet had, moest er toch zeggen en even blijf zo zennen, die trouw weer te God, die beden deden. God wordt niet gerecht brengen. Ob nu met dit korf met zomervrucht, is het zo dat het nu voorbij is. Die zijn nu bij hem eng gekomen. Dat vrucht is je plakken. Nu wordt je recht, zeg je zennen. Dat noordelijk het Israël tjenigrijk is wat hem eng gekomen, de eifst is een bijspel van dat. Jezus reed ook volken deem weg. Dat schijnt zo dat volken is de eifst in de schrift een teken van je recht. Daar is dan ook de tijd om dat zoot zeggen, wie nannte dat je weinig de zodeltijd. Jezus reed ook in een van zijn gelijkenissen, dat een zeer ruiting zijn zoot te zeggen. Hij redt ook ervan dat God zijn woord via dat zoot en zo wieder. Er wordt volgen van je red, dat wanneer we mensen proberen tot hem Heer te gewennen, dat dat dan zo is als een eifst. We doen het voor hem Heer eifste, wils hij zegt dat hij eifst groot weer en hij zag nog arbeider die aan den eifst worden en aangonen. En je neemt dat aan als een gerecht voor Israël, wil ze Jezus ontzien steden deden. En dat passeert je dan ook. Ongeveer 30 jaar nadem dat Jezus van dood opgestonden weer, was de gemeente een grote ganse. Dag hadden de leider in Israël zich ganzen koor tegen dem Heer Jezus en dat evangelium gestald. En jo, God zien je recht keim op dat volk. Jeruzalem en de tempel worden vernicht en de Joden als een nation worden verstreid over de ganse welt. Over dat evangelium wordt nog eenmaal gepredigd en mensen bekeren zich. God zijn woord wat je zegt, besonders nu, zo meer dicht de ganse welt. Dat is nu mogelijk dat te doen, zoals niemals verheerd dicht radio en tv. We hebben een bijzonder verrecht God zijn woord uit te geven, zoals niemals verheerd is je was in de welt. En jo, dat is zo als dat zo te zeggen. Dat jo. En dan, wanneer mensen zich door dich bekeren, mij is zo dat kun aan je zinnen worden als een eifste. Over de Bijbel deed ook aandieden dat God een eifst heeft, wanneer hij nationen rechten deed. De nationen eifste, dan dat hoofd van ere godloosigheid, wanneer ik dat nu zo nannen kon. En de raadste eifst tjemt, nog in de toekomst, wanneer God oordeel brengen wordt om een van de grote triepseltijd. Eindelijk wordt de triepsel zelfs zoals in je rechts eist, zennen, voordat jude valt.

nu de dreide vers in dat achte kapitel. En de tempelleider worden jule zennen en jan dag, zegt God de Heer God. Daar worden veel duidje tjarpen ram liggen alle wegen. Die worden hem stelle ruutjes mee te worden. Anders gezegd, die steed waar ze God prijzen zullen, worden een steed zijn waar ze treuren en jule worden. Die vrijheid steed worden een steed zijn waar ze hielen worden. En daar worden doodje tjarpen ram liggen, wie ze vindt wat zo zeer veel dood maken, van die in een tjeem. Dit is een schraadlijke profetie. Nu de vierde vers. Echt nur dit, al je de arme abschlucke, zo goa dat de arme en dat land verschwingen zullen. Ik wil hier nicht wader te veel reden davon, aber Gott deed hier wader reden van de arme en wie den behandeld wordt. Amos haft eremol wat davon te zeggen. Mir is so dat het wichtig is dat wie verstone, wo de Herr fehlt, even zonne de arm zijn, besonders, wann den arm je hole wordt, der ich beschummle, en so wieder. Ik weet ook wat dat meint, zeer, zeer arm te zijn, zodat wie tot tide nicht genoeg houden te eten. Mijn vader weer in vorme en ne zeer drege arme tijd, en hij deed zeer schwaar arbeiden. Ober met de tijd verloor hij zijn vorm, en dan wat? Daar werden meer jongens in de familie, en wie worden hier en haar je arbeid, want daar wordt arbeid te vingen weer. Manchmal weer daar een beetje arbeid, manchmal niet. Ik weer nog niet ganz tegen de school als ik aan de arbeid ging en er steed naar school te gaan om de familie met te helpen. Wie jongens sprachen, daarvoor kunnen we kinderen, als wie jong waren. Over de meeste tijd weer daar geen geld kinderen te kopen. Wanneer er wat geld te hebben weer, dan wordt andere gekocht, zodat er kunnen beet brood zijn op een dash. Ik denk voorken aan die tijd. Wie is mijn vader, die dag jeder morgens en de Bijbel lezen van wie je eten hadden, wat dort weer te eten. Ik zie nu niet om, endlich heb ik meer als genoeg de meeste tijd. Wie zei het dan dat God heeft ons gezegend, en dat is ook zo. En hij heeft dat gedaan, zodat wie zonen met helpen kennen die arm zijn. Wat door in Israël passiert, wie dat zonen die wat geld houden, deden die arme dan zo bedrekken dat die amtjemen. Die arme wordt bedrekt, zodat ze niemals worden kennen dooruit komen. Maar zodat die arme immer meer lieden matten en länder, wo de regering godloos is en dat zus het is. En dat is interessant, over geldgierig zijn, is zo rief, maakt zo'n die een ambt ha en een regering, waar dat geen gedanken zijn aan God te eren, oder ze gaan aan God te denken. Nu de vijfde vers. Die zei, wanneer wordt die niemand voorbij zijn, zodat we karren verchepen kunnen, en die zalbert, zodat we den wijd spikken kunnen opmaken, en den effer klein maken, en dat zelver stek groot, en de wichtschul dech lest vervalsche, zo goa van ze dech die ceremonie jinge die God aan je geeft had, deden ze de mensen zo goa en de beschumle. Van ene wat zenne, door je was, besonders door een tempel, en wordt dat alles zo beobacht ha, dan wordt ene meest wonderen van wat de Heer red. Hij zegt dat ze door die ceremonie gingen, ze deden wat en dat Mozes je zaad verlangd wordt. Jo, ober er hoort weer wiet af van Heer. Zo goa van ze in een tempel gingen, dem Heer te prijzen, werden ze zo begierig en jitzig dat aan dat te holen had, zoals een krankheid. Ze zongen de leden ober er gedanken werden aan hoe ze de nächste dag worden proeven de arme nog dollar te bedrekken, zodat ze meer geld krijgen kunnen. Dat we zo dat ze er zinde niet bloos in de nächste weken en drogen, ze brachten deze goor naar tempel. Dit is een interessant beeld. De Amos brengt dat wat af her. Meer zo des Amos wist wat dat meent om te zijn. Dat is vielleicht waarom me dem Amos zo gefällt. Hij reed mijn spraak.
Hier het van zo'n dat ik verstaan kan. En mij asso daar zijn ook zo'n die nu naar mij hartje die zo'n ervoren hebben. Zas de farge. Zodat wie de arme tjepe tjana verzelven en die bederft je voor een poosjouw. Jo, en vertjepe dat spree van den wet. Hij zegt zo dat wie de arme tjepe tjana verzelven. De arme moesten zich zo goor vertjepe als schloven. Dit wordt erlaubt en dat Moses je zat systeem. Zij worden zo goor zonen die bederftig werden, tjepe voor een poosjouw. Dat is hoe leeg die je komen werden en er denken. En hoe jiet zich weer die? Nou, die verkaften zo goor dat spree van den wet. Dat meent dat die arme bloos dat even blijft zal kreeën, zo'n tot een oprechte handelsman weichschmieten wordt. Ik heb manchmal daarvan gered, dat wie ook to eine tijd zeer arm werden. We hadden niet immer genoeg om eten en onze kleden waren ook al zeer schobelig om baasten. Daar werden zonen en onze omgeving die zeer veel beter af werden als wie werden. En die deden ons dan manchmal zonen kleden geven die zeer al hadden uitgesmeten. Die werden zo meer verbruikt. Wat zeer geven ons die? Dan denk ik ook aan een geschicht die mijn predjevriend mij vertelde. Als hij een jonge predje weer je was, en een kleine tjoik weer door een man je was, en die tjoik die maaltje had en verkocht maalt. Die weer naar hem gekomen, en had te hem gezegd, dat wanneer hij fertig weer met alles, dan had hij manchmal nog een kleine gefäß met blijven maalt. En wanneer hij dat wil hebben, dan wordt hij dat voor hem laten wanneer hij daar voorbij ging. Die wordt dan daarvan reden dat hij dem jonge predje uitgeholpen had. Jo, jo, jo. De arme wordt vaak en bloos dat even blijf zal je geeft. Zond dat die beter af werden, al hadden uitgesmeten. Mij is zo dat zond is niet een goede weg de arme uit te helpen. Ik weer mal op een stad voor verzamelingen en blijf bij de predje zijn huis während die tijd. Een dag kwam door een met een verkaderde Roebank aan en zei dat hij voor den predje den geven. Mij weer zo dat wir op een graf oog. En jo, den predje zijn vrouw hield, als de man eerst weich weer. Mij jammer dat aan den predje en zijn vrouw. Maar dat is zo als enige mensen denken. Je hebt den predje dat wat ze niet meer willen hebben. Dat is niet zo als God zijn arbeid zal je doen worden, vriend. Zonen die vlietig God zijn woord uitgeven, zullen van dat godet hebben. Wann vielleicht ook niet dat ganz baste, aber doch zond met wat ze zich niet worden schemen brukken. Meer dat nächste Mal, God is zegen, mijn vriend.

De aandacht weer uit en de mensen jentje al langzaam ruta. Nu jent ik de preda dertsen langzaam naar de deur. Hier is hier nog wem en daar nog wem. O, wem zag er daar bloes? De zotte de raste blok. De oorbid en mij rast, de zorg ervoor dat alles te rast dient en de zerstoot. De preda dertsen jent bij een been zit, die heb je zo lang niet gezien, ja. En vangt met aan om te reden. Aber de raste de du, et hab van de wat zoeën wischet op m'n hoort, et wel met die reden, als met een zielzorger. Nu jent ze zo'n beiden bitte ziet, en zade zich in de bente. Wat hast du denn op m'n hoort zo schworet? Vroeg Onkel Dertsen. Du wutste, t hab de ganze nacht nische schloepen, vangt raste blok on te

alla. Och så tjästra samans upp arbetgjent, så oss ärmar, då träffat en klinet jungter. Fönt mig fråg, och så mig målade sjökund vitsa. Ett sagt mina sköde vira värdlich, gån stoffisch, en så leut ett mig dig von der jungter vitsa. Och så mina sjö, schmack blankor, stalt hit sich fär mig han, tig mig med sina gröta uge angesett und sitt, läuf je Gott, min Haar? En et wist gar nicht, wo ich der Jüngte sein soll. Was hast du zu bedienen? Frug ich der Jüngte. Das ist mir so wichtig. Ich segne ein Mensch, wer Gott läufhaft. Dann was brauchst du das? Dann fängt der kleine Jüngte mir an zu vertalen. Wer heute fährt dem Dach, wo ein Mann auch der Schöne gewitzt hat, en deze stubby met een anderen vertaald hoor van God, en dat God je beden erheert van die mensen wint aan leven. En dat jongetje zegt, ze hebben zo'n grote zorg, ik mijn oma, die wonen in een oorlijk huis, dat heet bienen naast, want ze zo schijnt niet veel mensen in dat huis wonen. En dat huis, dat willen ze op en weer omschmieten, want de wijn al zo schijnt niet gereden zijn, en dat dak al zo daar schijnt. En nu moet wie ruut door, wie wollte nicht voorhaan. Nu seht het ernst wem, wer mij kon helpen beden.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Nu wel uit Matthäus kapitel 5, de vers 1 tot 12 lezen. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op den bootje op en zat zich dol. En zijn jongen zamelde zich om hem. En hij vang aan en te leren en zei, zeilig zijn die hem juist om zijn, dan eent je tot himmelrijk. Zeilig zijn de treurende, dan eent zal je treist worden. Zeilig zijn de zanftmoutje, oder zeilig zijn die, wat vriendelijk en bescheiden met anderen omgonen. Die zullen de welt erover. Zeilig zijn die in een honger en darst, nur je rechtigheid hebben, dan die zullen zout worden. Zeilig zijn die zich even anderen erbormen, even die wat God zich ook erbormen. Zeilig zijn die een reinet hoort hebben, dan die zullen God zijn. Zeilig zijn die de vrede maken, die zullen God zijn kinderen genaamd worden. Zeilig zijn die aan je rechtigheidswille vervalscht worden, dan dat himmelrijk is eert. Zeilig zijn die, want de mensen even hun schellen en hun vervallen aan mijn willen. In alle hand slaagt het nu reden, want dat niet zo is. Vrijt junt en ziet vrouw, dan dat wat junt im Himmel goed beloond worden. Dan roze habe zij de profeite teugezaad, die verjunt weren.